0: address and then tell us the details.
1: Should we confirm your identifier and go ahead?
0: Hey, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2, 12-2,